0: Sofia Radio.
1: Fitan zat spanner is er al.
2: Die Rueli.
1: Is er wat in jouw?
2: Ah, ik had het hele